0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING. Ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof,

0: personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France Femme een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt een voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans.

0: op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen.

0: krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

disco. And it ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie
1: en religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hey, goedemorgen. Welkom bij Twente FM. Het is inmiddels bijna 7 uur. Het is tijd om langzaam maar zeker misschien op te gaan staan. Want het werk wacht. Of niet, natuurlijk. Misschien heb je nog vakantie, dat kan. Hey, sterker nog, het is precies en exact 7 uur, dus tijd voor het nieuws.
1: Twente FM, nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is er te veel geworden. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.

0: Hey, goedemorgen. Welkom op deze dinsdag 4 augustus 2026. Wat fijn dat je er bent. Dit is Twente wordt wakker op Twente FM. Vandaag nog even niet met Wim, maar wel met...
1: Michel Otter.
0: Precies, die mevrouw stottert een beetje, kan ze niks aan doen. Hey, wat fijn dat je er bent op deze dinsdagochtend. We gaan samen heerlijk die ochtend opstarten met een heleboel fijne muziek. Met het nieuws uit de regio. Ik ga nog eens even kijken voor je wat je allemaal kunt doen. En ach, zo komen we die ochtend wel door samen, toch? Ja, en als je denkt, Michel, ik heb wat te vertellen. Ik heb wat nieuws voor je. Of ik wil de groeten doen aan tante Therese. Of ik wil graag een liedje horen. Nou, dat mag allemaal ook. Kom gewoon door via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de app van 1Twente. Al die berichtjes die komen bij mij hier binnen in de studio. En dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. Of dus de groetjes doen aan tante Therese. Al nagelang jij daar behoefte aan hebt. Hey, en heb je al behoefte aan een beetje dansen? Ja, zie ik je denken, ik wil wel even dansen. Nou, dat kan. Met Another en 54 Ultra en Talk to You.

Black Eyed Boy, zo heet dit liedje van Texas. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente wat wakker op Twente FM. Gaan eens even kijken naar het weer voor Twente. Denk ik, ja, van die heerlijke zomerse klank van Texas gaan we naar een echte zomerdag. Het is nu nog bewolkt, maar die zon die komt vanzelf. Het was vandaag flink warm in Twente. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 34 graden. Het is ook code geel vandaag. Vanuit het westen neemt later op de dag dan de bewolking weer toe. En is er kans op een paar stevige buien. En ja, die zorgen ook voor een beetje verkoeling zo aan het einde van de dag. Geniet van de zon, hou de paraplu bij de hand. Want die kun je dus aan het einde van de dag nog wel eens nodig hebben. En als we dan naar de weg kijken, nou, daar rijdt het lekker door deze ochtend. Er staan geen files in Twente.

ben een beetje op zoek naar een echt belletje. Maar een echt belletje, behalve deze. Ja, ik heb niet echt. Nee, dit is meer een wekker of zo. Dit is niet echt een bel. Nee, ik had een leuk grapje willen maken dat ik iedere keer een bel over liet gaan. Maar ik heb geen belletje hier. Nee, niet echt. Ja, misschien. Nee, ja, kerstbellen. Zijn dat bellen? Ik heb wel kerstbellen als je wil. Hier, hoppakee. Kijk, die heb ik ook. Ja. Het is wel fijn zo, hè? Ja, het is 4 augustus. Het is toch alweer bijna kerst, toch? Ja. Ik denk het wel. Ring my bell, hoor je, van Anita Ward. Hier bij de ochtendshow van Twente. Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat je er bent. Op dinsdag 4 augustus 2026. Ik weet niet of je het vorige week mee hebt gekregen. Maar een groot Iers zanger is op 29 juli overleden. Glen Hansard. Glen Hansard was een acteur en een zanger en een liedjeschrijver. Hij is gewoon echt zo'n typische Ierse man. En hij is in Dublin overleden tijdens een motorritje. Hij was aangereden. Hij was zanger van onder andere de bands The Swell Season en The Frames. En hij was acteur. Hij speelde in de film. Hoe heette die film ook weer waar hij in speelde? Once, zo heette die film, uit 2007. En hij heeft ook een Oscar gewonnen. Want hij zong een liedje daar samen met actrice en zangeres Marketa Irklova. Dat liedje dat heet Falling Slowly. En dat is een prachtig liedje. Daar heeft hij dus een Oscar mee gewonnen. En dan staat erbij, hij heeft dat gewonnen als de Academy Award for Best Original Song. Ja, dat kan zijn. Maar hij was niet heel origineel. Nee, want ze hadden hem eigenlijk al als The Frames opgenomen. Dus echt helemaal origineel voor die film was hij ook weer niet. Hij stond al op het album The Cost uit 2006. En dat is een mooi liedje. Ik kan wel die Oscar-winnende versie draaien. Maar eigenlijk is die versie van The Frames veel mooier. Dus ter ere van Glen Hansard, de man die veel te vroeg van ons heen is gegaan, is dit Falling Slowly van The Frames.

0: wat een mooi liedje, hè? Falling Slowly van The Frames. Omdat Glenn Hanser dus vorige week op 56-jarige leeftijd is overleden tijdens een motorongeluk. En dat is een groot gemis, want wat maakte hij samen met onder andere The Frames, maar ook solo en met The Swell Season toch prachtige liedjes. En dat zal zeker gemist worden. Inmiddels is het bijna 7:30, bijna tijd voor het streeknieuws, maar we gaan eerst nog even geld verdienen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus in Enschede heeft de eigenaar diverse betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 7600 euro. Het grootste deel van dit bedrag is al terugbetaald door de eigenaar. Stanislaus ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. CoVolta wil de trein tussen Berlijn en Amsterdam openstellen voor binnenlandse reizigers. Dat betekent dat het straks ook mogelijk is om rechtstreeks van Hengelo via Deventer naar Amsterdam te reizen. De regio Twente heeft hierbij CoVolta op aangedrongen. CoVolta rijdt één keer per dag met een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn en weer terug. Nu is het niet mogelijk om de trein te gebruiken voor binnenlandse reizen, zoals bijvoorbeeld van Hengelo naar Deventer. En een jongen van 20 jaar uit Enschede heeft vlak over de grens in Gronau een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De Enschedeer bleek onder invloed te zijn van alcohol. Na het ongeval vluchtte hij en de andere inzittenden uit de auto. Het ongeval gebeurde afgelopen weekend op de Enschedeerstrasse, vlak over de grens bij Glanerbrug. De auto crashte in een veld naast de rotonde. De Duitse politie vermoedt dat de bestuurder veel te hard reed en dus gedronken had. En dan het weer voor Twente. De dag verloopt met 32 graden nogal tropisch. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met 26 tot 29 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

en Moi Lolita. Wat een leuk liedje is dit van een leuk meisje. Tenminste, ik vond dat destijds een leuk meisje, hoor, die Alize. Geen idee hoe ze er tegenwoordig uitziet. Of ze nog steeds een leuke vrouw is tegenwoordig dan, hè? Ja, mag je niet meisje meer zeggen. Nee, dat is niet netjes om te doen. Nee. Hey, het is dinsdagochtend en ik wil je wat nieuwe muziek laten horen. Dit is een Nederlandse... Ja, is het een boyband? Ik weet het eigenlijk niet zo heel erg goed, maar... Ik moet toch even iets laten horen. Er is een bandje die heet Flair. En die lui komen uit Den Haag. En ze timmeren al een jaartje of 4 aan de weg. Het lijkt erop alsof ze nu echt door gaan breken. Maar misschien ken je ze nog wel. Uit 2024 toen ze in de reclame zaten van een hele grote winkelketen op internet. Zo'n blauwe, weet je wel. Dat was dit liedje. Het liedje Zomer. Best een leuk liedje. Maar ze hebben nu een nieuw singeltje uit. En dat singeltje lijkt toch echt een hele dikke vette hit te gaan worden. En dus draai ik hem maar even voor je. Ja, dan kun je er maar beter als de kippen bij zijn. Hè? Ja, kun je hem als eerste goed meezingen. Dit is Flair.

0: Kenya Grace, het liedje heet Strangers. Die hoor je bij Twente Hond Wakker op Twente FM. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 4 augustus.
1: Jaren, ja, ja. Er is er een jaren.
0: Wel meer dan één.
1: Er is er een jaren.
0: Ja, zeker.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, we hangen de slingers op. We zetten de gebakjes op tafel, want ook vandaag zijn er weer een paar bekende namen jarig. Wat dacht je van Meghan Markle? Zij wordt vandaag 45 jaar oud. Ooit brak ze natuurlijk door als Rachel Zane in de advocatenserie Suits. Maar tegenwoordig kennen we haar natuurlijk als de hertogin van Sussex. Ofwel de vrouw van hoe heet je knakker ook weer? Die opvolger van de koning in Engeland. Ik weet niet hoe die heet. Harry? Nee, dat is niet Harry, die is die andere. Nou, jij weet het wel, ja. Verder, ook jarig, de Nederlandse cabaretier, schrijver en meester in typetjes, Erik van Muiswinkel. Hij blaast vandaag 65 kaarsjes uit en je kent hem natuurlijk als lid van Ook Dat Nog. En ja, hij was ook jarenlang, niet doorvertellen, maar hij had iets te maken met Hoofdpiet. Ja. Hollywood-acteur Billy Bob Thornton, die is vandaag 71 jaar. Je kent hem van Sling Blade, Armageddon of van de serie Goliath. En ook oud-president Barack Obama is jarig. Hij was de 44ste president van de VS. En ook hij wordt vandaag, net als Erik van Muiswinkel, 65 jaar oud. En we eindigen muzikaal, want niemand minder dan Helene Fischer is vandaag jarig. 42 jaar oud. De Duitse zangeres groeide uit tot een van de grootste sterren van Europa. En dit is haar grootste hit, Atemloos.

Rock Your Body van Justin Timberlake hoorde je. En dit was de top van de Nederlandse popmuziek. Bluff en dichterbij dan ooit. En ze komen ook wel weer dichterbij, hè? Niet dichterbij dan ooit, dat zijn we niet. Maar wel weer dichtbij. Want op vrijdag 21 augustus staat Bluff, zoals nou nagenoeg ieder jaar wel zo'n beetje, in het Openluchttheater in Hertmen. En als je nou denkt, daar wil ik kaartjes voor hebben, dan ben je te laat, want het is al lang uitverkocht. Die dag ervoor trouwens, op donderdag 20 augustus, treedt Raccoon op in het Openluchttheater in Hertmen. En de dag erna, op zaterdag 22 augustus, dan is Ilse de Lange daar. En als je denkt, voor die twee concerten, daar wil ik anders wel een kaartje voor hebben. Ook dan heb je pech, want ook die twee concerten zijn stijf uitverkocht. Ja, maar ik heb voor die 22 augustus later in deze show nog wel een andere tip. Ja, ik kan wel iets bedenken waarvan ik denk, nou, dan ga je daar toch naartoe. Ja, ook een leuk concert van twee Nederlandse artiesten op één avond. Wat dat is, dat hoor je straks. Een cliffhanger. Mooi, hè? En zo is het alweer 5 minuten voor 8. Bijna tijd voor het nieuws. Eerst nog even Sommieux. Dit is It's Only Love.

0: www.fm.nl/luister.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.

maar dat kun je doen. Het is nu nog 22 graden, dus als je nog iets buiten wilt. Het is ook nog een klein beetje bewolkt. Dus ja, het is op zich wel een goed idee. Outside van George Michael. Maar kijk wel uit, want het wordt snel veel warmer. Om 10 uur is het al een graadje 25. En langzaam zeker loopt die temperatuur op naar een graad of 33, 34 misschien zelf wel. En in de loop van de dag dan wordt het ook heel erg zonnig. Maar dan in de avond dan wordt het bewolkt. Kan er wat regen vallen, misschien een klapje onweer. En het is code geel vandaag, dus ja, let een beetje op jezelf en op de mensen om je heen. En zorg een beetje voor elkaar. Als je ziet dat iemand het zwaar heeft, sla een schouder om hem dan wel haar heen. Hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen allemaal.

Yes, goedemorgen zeg. Fijn dat je er bent. Bij Twente wordt wakker. Zometeen hoor je Tracy Ullman en Breakaway. Maar eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

Tracy Ullman en Break Away. Goedemorgen, welkom. 8:12. Als we nog heel even wachten, is het 8:13. Maar dat maakt niet zo gek vanuit. Wat fijn dat je er bent. Dit is Twente Wat Wakker op Twente FM. Mijn naam is Michel Alstar. Ik ben er in plaats van Wim. Wim die heeft deze week nog vakantie, maar volgende week is hij weer terug. Ja, dus dan ben je eindelijk van me af. Ja. Hey, misschien heb je het een beetje door, maar country muziek is ja, toch wel weer aardig bezig met een opmars. Die is weer helemaal terug aan het keren. En dan heb ik het niet over de line dance hype van een paar jaar geleden, waarbij iedereen met cowboylaars over de dansvloer schoof. Nee, ik heb het echt over die muziek zelf. Hè. Steeds meer artiesten die laten zich inspireren door country muziek. Nou, dat hoor je terug in popmuziek, in rockmuziek, in de hitlijsten. Denk aan Morgan Wallen, Zach Bryan, Post Malone. Ja, die laten allemaal zien dat country al lang niet meer alleen iets is voor Nashville. En ook de nieuwe generatie echte country zangers en zangeressen staat klaar. Ella Langley is daar een prachtig voorbeeld van. Ja, zij maakt echt zo'n heerlijke, fijne, nieuwe, prettige sound van de country muziek. Ja, en ze staat al sinds april hier in de database. Maar het liedje begint nu een hitje te worden. Dus in plaats van dat hij een rood labeltje krijgt, mag hij van mij inmiddels een hartstikke mooi blauw labeltje krijgen. Dat we hem kunnen gaan draaien hier op de zender. Dus als de muziekbaas luistert, muziekbaas, deze graag hoog in de rotatie. Ella Langley hoor je nu. Het beste van de country muziek van dit moment. Dit is Choosing Texas.

Candy, zo heet het liedje van Cameo. Story. Oh, dat is een verkeerde tune. Sorry, ja, ik heb weer niet de goede gepakt. Ja, ik moest deze hebben. Hoppakee. Ja. Het is vandaag 4 augustus, dus we duiken weer eventjes de geschiedenis in van deze datum. En we beginnen een beetje politiek, denk ik, of zo. Ik heb het eigenlijk al genoemd vandaag. Op 4 augustus 1961 werd op Honolulu, Hawaii, een jongetje geboren dat later geschiedenis zou schrijven. Barack Obama werd geboren. Hij groeide uit tot de eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten en stond van 2009 tot 2017 aan het hoofd van het Witte Huis. Dan op sportgebied is 4 augustus 2012 een bijzondere datum, want de Britse atleet Mo Farah schreef geschiedenis door tijdens de Olympische Spelen in Londen zelf goud te winnen op de 10.000 meter. Later die Spelen pakte hij ook nog goud op de 5 kilometer. Dan op 4 augustus 1944, een stukje minder vrolijk eigenlijk, werd de familie Frank ontdekt in het achterhuis in Amsterdam. Nou ja, de hele wereld herinnert die gebeurtenissen zich natuurlijk. Onder andere doordat het dagboek van Anne Frank zo ontzettend veel verkocht is geweest. En dan gaan we naar de muziek, want op 4 augustus 1984 bereikte Prince met Purple Rain de nummer 1 positie in de Amerikaanse albumlijst. En dat album bleef daar maar liefst 24 weken staan en werd daarmee ook een van de meest invloedrijke platen ooit gemaakt. Met nummers als Purple Rain zelf natuurlijk en ook deze fijne plaat. Dit is When Doves Cry.

Hanzo en Dove's Cry. Goedemorgen, welkom Twente FM, Twente wordt wakker. Zometeen is het alweer tijd voor het streeknieuws op Twente FM. Maar eerst nog even deze fijne plaat van Rihanna en Calvin Harris. Dit is We Found Love.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus in Enschede heeft de eigenaar diverse betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim €7.600. Het grootste deel van dit bedrag is al terugbetaald door de eigenaar. Stanislaus ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. CoVolta wil de trein tussen Berlijn en Amsterdam openstellen voor binnenlandse reizigers. Dat betekent dat het straks ook mogelijk is om rechtstreeks van Hengelo via Deventer naar Amsterdam te reizen. De regio Twente heeft hier bij CoVolta op aangedrongen. CoVolta rijdt één keer per dag met een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn en weer terug. Nu is het niet mogelijk om de trein te gebruiken voor binnenlandse reizen, zoals bijvoorbeeld van Hengelo naar Deventer. En een jongen van 20 jaar uit Enschede heeft vlak over de grens in Gronau een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De Enschedeer bleek onder invloed te zijn van alcohol. Na het ongeval vluchtte hij en de andere inzittende uit de auto. Het ongeval gebeurde afgelopen weekend op de Enschedeerstrasse, vlak over de grens bij Glanerbrug. De auto crashte in een veld naast de rotonde. De Duitse politie vermoedt dat de bestuurder veel te hard reed en dus gedronken had. En dan het weer voor Twente. De dag verloopt met 32 graden nogal tropisch. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met 26 tot 29 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Alsjeblieft. Please.
1: Ah, wat een leuk liedje. Sabrina Carpenter. En please, please, please. Sabrina, hebben we ook een tijdje niet meer wat van gehoord, hè?
2: Nee.
1: Die komt vast wel weer met nieuwe muziek binnenkort. Hey, het is bekend tegen wie FC Twente gaat spelen. Mochten ze het tweeluik weten te winnen tegen DAC 1904. Want dan speelt FC Twente in de laatste voorronde voor de Conference League. Tegen Dynamo Kiev of tegen Karabach. En meer nieuws over FC Twente. Misschien weet je het nog wel. 5 jaar geleden werd Joël Drommel voor 3,5 miljoen euro verkocht aan PSV. En in die deal zat ook de ruil met Lars Oenderstal. Nou, nu, 5 jaar later, is het Joël Drommel nog steeds niet gelukt om een vaste plek af te dwingen in de selectie van PSV. Vorig seizoen is hij verhuurd geweest aan Sparta. En daar deed hij het zo ontzettend goed dat hij weer op de radar kwam bij een heleboel clubs. Dus ook bij FC Twente. En Joël Drommel die keert zeer waarschijnlijk terug bij FC Twente. Het schijnt dat hij 500.000 euro moet kosten. Dus dan heeft FC Twente eigenlijk gewoon een hele goede deal gemaakt. En hij moet de strijd aangaan met Lars Oenderstal, die in zijn laatste seizoen zit bij FC Twente. In ieder geval in zijn laatste contractjaar. En of dat dan ook zijn laatste seizoen is, dat is maar afwachten. Maar goed, dus er komt een stevige concurrent bij voor Lars Oenderstal. Namelijk degene die hij zelf heeft opgevolgd 5 jaar geleden. Ik ben heel benieuwd. Het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar dit zijn wel de geluiden die zo een beetje naar buiten sijpelen. Hey, ik had het net over die concerten die in het Openluchttheater in Herpen plaatsvinden. Hè, van Raccoon, Bluff en Ilse de Lange op 20, 21 en 22 augustus. En dat die concerten ook allemaal uitverkocht zijn. Maar niet heel veel verderop is er nog een Openluchttheater. In Nijverdal. Ja, echt waar. Daar is ook een heel mooi Openluchttheater. En daar speelt op 22 augustus ook spelen 2 artiesten zelfs. Die ene artiest, dat is Wies. En die andere artiest, dat is Higo. En ach, die maken zulke mooie muziek. Dus daarom draai ik daar nu even een liedje van. Dit was het verkeerde liedje. Daarom draai ik daar nu even een liedje van. Van Higo. Zodat je alvast in de stemming kunt komen voor het concert van 22 augustus. Dit is Niet als vroeger.

Direct op Twente FM, 90s kid. Ja, ben ik ook een beetje, hè. Geboren in 78, dus mijn jeugd vooral in de jaren 90 doorgemaakt. Heerlijk, jongens. Fijne muziek, man. Hey, dit weekend, komend weekend, maar eigenlijk al vanaf vanavond, dan begint het weer in Oldenzaal. De Boesco is lus. En dit jaar hangt er ook een mooie boodschap rondom de Boesco, want het feest biedt het namelijk niet alleen een podium aan allerlei artiesten die mooie optredens verzorgen, maar ook aan allerlei verschillende goede doelen. Het is een mooie manier om duizenden bezoekers kennis te laten maken met organisaties die zich het hele jaar inzetten voor anderen. En ja, wat ze dan doen daaromtrent en wat überhaupt het hele programma is van de Boesco, dat lees je op onze websites 120.nl en 20fm.nl. Hey, dit is Ready for the World met het liedje Ocean.

0: eigenlijk gewoon een beetje zielig voor deze jongen, hè? Als je goed over nadenkt. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Hè? Dus als je me vraagt hoe het gaat, dan zeg ik wel dat het goed gaat. Maar kijk eens wat dieper van binnen en dan zie je dat ik eigenlijk me helemaal niet zo lekker voel. En ja, weer een dag in het koninkrijk van angst. Nou, die jongen die heeft wat therapie nodig, denk ik. Ja, wat droevig. Ja, en dat op zo'n heerlijke dag als vandaag. Want, och, jongens, het wordt weer loeiheet vandaag. Het kan wel 34 graden worden. Die zon die begint nu toch heel aardig te schijnen. Het was wat bewolkt, maar die zon komt er flink doorheen. En het is code geel. Nationaal hitteplan. Drink genoeg water. Zoek de schaduw op straks op de heetste van de dag. En doe het een beetje rustiger aan als dat even kan. En dan later op de dag dan komt er vanuit het westen wel weer wat bewolking naar binnen schuiven. En is er ook een kans op een paar stevige regen en dan wel onweersbuien. En daarna is het ook weer wat koeler. Morgen koelt het dan een beetje af en kijken we iets verder dan de week in. Nou, dan keert die zomer gewoon weer terug. Het wordt niet meer zo warm als nu, vast vandaag. Maar ja, de 27, 28 graden gaan we zeker in het weekend wel weer aanraken. Dus het wordt gewoon ook weer een hartstikke fijn weekend. Als we dan kijken naar de verkeerssituatie. Nou, die is er niet. Er is gewoon geen ochtendspits geweest deze ochtend. Ik reed ook naar de studio toe vanochtend en ik dacht, nou, het is alweer zo rustig op de weg. Nou, dat is zo gebleven. Er staan geen files. Niets van dat alles. Hey, zometeen is het 9 uur geweest natuurlijk. Dat duurt niet zo lang meer. Dan doen we de 6 op een rij. Als je nog een suggestie hebt voor de 6 op een rij, geef hem dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan hoor ik hem graag en dan draai ik hem zometeen voor je.
1: Michel Otter.

0: zou ze dronken zijn geweest. Toen ze dit heeft ingezongen. Dat zou zo maar kunnen natuurlijk. Geen idee. Blijft een beetje een gek liedje. Dit is Crystal Waters en Gypsy Woman. Bij Twente FM, Twente wat wakker. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je er bent.
1: Michel Otten.
2: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
3: Twente wordt wakker.
0: Hey, en mocht je nou een verzoekje hebben voor de zes op een rij, zometeen na de klok van 9, geef dat dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Goedemorgen, dit is Paf Janssen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers...

0: Fresco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Budapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Ja. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Graag gedaan.
1: Twente wordt wakker. Michel Otter.
4: Ja, goedemorgen, welkom. Het is weer tijd voor...
1: 6 kentekenplaatjes. 6 op een rij.
4: Oh, we gaan de 6 achter elkaar draaien, zodat je die werkdag even rustig op kunt starten. Of je even lekker kunt storten op je koffietje en je croissantje, omdat je lekker rustig bent opgestaan, want je hebt nog vakantie. En waarom zou je dan haast maken? Inderdaad, dat is dus de reden waarom we er gewoon even 6 achter elkaar draaien. Zodat je gewoon lekker rustig wakker kunt worden, jongens. Ja, heerlijk. En mocht ik nou nog iets voor je kunnen betekenen in die 6 op een rij, dan moet je snel zijn, hoor, via de berichtenbox op twentefm.nl. Mireille die had er al eentje gestuurd. Dus Claudia Mori en Adriana Celentano komen sowieso straks voorbij met Son Succedera Più. Ik denk niet dat mijn Italiaans heel goed is, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik ga hem wel draaien, in ieder geval zometeen. Dus dat scheelt alweer. Mocht er nog iets bij moeten komen, kom maar door. Ik draai het graag voor je. Ik wil het, maar dan moet je wel snel zijn. twentefm.nl

0: Nee, maar ik snap het wel, dat Mireille deze aanvraagt.
1: Ja, ik bedoel, als de zon dan op schijnt en wat 34 graden, dan kun je ook maar beter gewoon Italiaanse muziek draaien, toch? Ja, waarom ook niet? San Succedera più. Ja, ik zeg het nog steeds niet goed, dat weet ik wel. Non succedera... Nou ja, ik vind het moeilijk. Dat is mijn gebrek, hè? Ja, kan ik niks aan doen. Claudia Mori en Adriano... Zo, ja. Ik ben zo slecht, jongen, in allerlei andere talen. Dat kan ik helemaal niet. Nee, ik kan een beetje Engels, een beetje Duits, maar daarna, dan houdt het wel op, hè? Misschien had ik beter op moeten letten in 3 MAVO. Ja, dat zou misschien hebben geholpen in mijn talenknobbelontwikkeling. Maar ja, helaas, niet gedaan. Hey, fijn dat je luistert naar Twente FM. Dit is Twente Wordt Wakker. Met nu een van de leukste liedjes van dit moment. Taylor Swift hoor je nu. And I knew it, I knew you.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus in Enschede heeft de eigenaar diverse betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 7600 euro. Het grootste deel van dit bedrag is al terugbetaald door de eigenaar. Stanislaus ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. CoVolta wil de trein tussen Berlijn en Amsterdam openstellen voor binnenlandse reizigers. Dat betekent dat het straks ook mogelijk is om rechtstreeks van Hengelo via Deventer naar Amsterdam te reizen. De regio Twente heeft hier bij CoVolta op aangedrongen. CoVolta rijdt één keer per dag met een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn en weer terug. Nu is het niet mogelijk om de trein te gebruiken voor binnenlandse reizen, zoals bijvoorbeeld van Hengelo naar Deventer. En een jongen van 20 jaar uit Enschede heeft vlak over de grens in Gronau een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De Enschedeer bleek onder invloed te zijn van alcohol. Na het ongeval vluchtte hij en de andere inzittenden uit de auto. Het ongeval gebeurde afgelopen weekend op de Enschedeerstrasse, vlak over de grens bij Glanerbrug. De auto crashte in een veld naast de rotonde. De Duitse politie vermoedt dat de bestuurder veel te hard reed en dus gedronken had. En dan het weer voor Twente. De dag verloopt met 32 graden nogal tropisch. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met 26 tot 29 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

dan heb ik goed nieuws. Want het is nog maar 9:30 geweest in de ochtend. 9:04 bij Twente FM. Twente wordt wakker. Goedemorgen. Mijn naam is Michel Otter. Ik ben bij je tot 10:00. Niet zo heel lang meer dus. En in die tijd ga ik gewoon lekker veel fijne liedjes voor je draaien. Echt waar. En als ik nog iets voor je kan betekenen in die laatste 25 minuutjes, dan moet je snel zijn in de berichtenbox van Twente FM. Op onze website twentefm.nl of in de app van 1 Twente. Dan kan ik heel misschien nog wel een liedje voor je draaien. Maar het wordt wel krap hoor. Het wordt wel krap. Maar je weet maar nooit. Ik ga gewoon door met Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It bij Twente.

de FM Twente wordt wakker. Nou, het wordt nu ook wel echt tijd hoor, jongens en meisjes. 9:45, tijd om uit bed te gaan. De gordijnen dicht te laten trouwens, dat dan weer wel. Ja, want anders komt die warmte binnen, hè. Jee, je moet die warmte buiten houden. Dan is je huis in ieder geval de koele plek waar je kunt blijven. Maar ik snap ook wel dat heel veel huizen dat helemaal niet hebben. Dat heel veel huizen, ondanks dat je alles dicht houdt, toch loeiheet worden. Nou, dat is wel een probleem. Dat wordt wel een dingetje de komende jaren. Over dat soort problemen gesproken. Ook Rijkswaterstaat die geeft aan dat het dat de droogte nog wel aanhoudt. Zeker tot en met 13 augustus nog wel. Nou, dat is over anderhalve week pas. En dat betekent dus ook dat de scheepvaart op het Twentekanaal op wat plezier vaart na gewoon nog stil blijft liggen. Dat is wel echt een probleem. Ik hoorde vorige week in een item op de tv dat één groot schip gooi maar op de schip zand of grind of graan, maakt niet uit. Dat gewoon 100 vrachtwagens zijn. Dus elk schip dat niet vaart op het Twentekanaal betekent 100 extra vrachtwagens op de A1 en de A35. Dan scheelt het dat het zomertijd is. En dat het dus niet zo heel druk is op de weg. Maar ach, het zou toch verschrikkelijk zijn als het nu gewoon ook volop gewerkt wordt overal. Ja, toch? Dus die droogte die houden we nog wel even vast, lieve mensen. Nou goed, pas dus goed op jezelf vandaag. Het is echt gewoon warm. Het wordt gewoon 33 graden. Wat ga je doen vandaag? Nou, blijf lekker binnen, zou ik zeggen. Of ga naar een zwembad en zoek verkoeling op. Ik weet wel wat ik ga doen. Ik blijf lekker binnen. Ik ga op mijn zolder zitten. Daar is het ook warm. Maar ik ga lekker mijn plaatjes opzetten. Ik ga de hele dag liedjes luisteren. Oh, heerlijk, jongens. Ik heb er nu al zin in. Op mijn nieuwe, mooie stereo-setje die ik heb gekocht. Oh, jongens. Heerlijk. Bruno.

0: Michel Alter.
1: Nee, nee, nee.

Rondé, hard to say goodbye. Ja, dat ga ik toch zo meteen doen, hoor. Ja, het is bijna 10 uur. Ik ga gewoon naar huis toe natuurlijk. Eens even kijken of er überhaupt al leven is in de brouwerij daar in huis. Of er al mensen zijn geweest die dachten, nou, ik ga er eens uit. Het zou zomaar kunnen dat iedereen nog op zo'n luie reetje ligt daar natuurlijk. Hey, even kijken. Ik zit even te zoeken naar een leuke uittip. Maar ja, ik had er een gevonden, maar daar kun je niet meer naartoe, zie ik nu. Ja, want het wordt natuurlijk heel warm vandaag. Dan moet je eigenlijk niet weggaan. Dan moet je gewoon lekker thuis blijven, lekker de koelte opzoeken. Maar vanavond laat, dat is wel heel grappig, om 8:30, dan begint dat. Dan is er een nachtzwaluw-excursie op de Lemelenberg. Maar ik zie nu net dat alle excursies zijn volgeboekt. Nou ja, het was heel leuk, dit idee, maar helaas, het gaat niet door. Dus ja, als je daar naartoe wil, heb je pech. Volgend jaar weer. Ja. Hey, lieve mensen, het zit erop voor vandaag. Twente wordt wakker. Morgen dan is er weer een nieuwe aflevering om 7:00. Meld ik mij weer achter deze microfoon en op deze stoel. Dan worden we weer samen wakker zometeen na 10:00. Dan is Mark weer met Uitzendkracht. Dan komt de andere Mark om voor jou een hartstikke leuk programmaatje te maken, genaamd Door de Middag. Dan is Jordi er. Oh nee, Jordi is er niet. Henk is er dan, in plaats van Jordi. En daarna is Richard er weer met de avonddienst. Dus het is bijna allemaal vervanging op Mark na zometeen. En Mark, Markie Mark, die zijn wel origineel. Maar de rest is allemaal vervanging deze week. Ja, het is ook vakantie, hè. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit. Nee. Ah, lekker jongens, geniet van deze fijne dag. En dan spreken we elkaar morgen weer. Dit is Sly Fox en Let's Go All The Way.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten.

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen... krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen... en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit... ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper... toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was die gisteren ongemerkt binnengekomen... en kon die na sluitingstijd niet meer weg. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land. Bij de grens naar Duitsland vanuit Arnhem staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven. Please.

Adele en Set Fire to the Rain. Ik mis ze wel een beetje, hè? Tijd voor een nieuw album, heb ik zo het gevoel. Daarvoor trouwens nog de Counting Crows. Samen met Bluff dit jaar nog bij de live te zien. Samen wel te verstaan op het podium van Concert at

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus in Enschede heeft de eigenaar diverse betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 7600 euro. Het grootste deel van dit bedrag is al terugbetaald door de eigenaar. Stanislaus ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. CoVolta wil de trein tussen Berlijn en Amsterdam openstellen voor binnenlandse reizigers. Dat betekent dat het straks ook mogelijk is om rechtstreeks van Hengelo via Deventer naar Amsterdam te reizen. De regio Twente heeft hierbij CoVolta op aangedrongen. CoVolta rijdt één keer per dag met een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn en weer terug. Nu is het niet mogelijk om de trein te gebruiken voor binnenlandse reizen, zoals bijvoorbeeld van Hengelo naar Deventer. En een jongen van 20 jaar uit Enschede heeft vlak over de grens in Gronau een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De Enschedeer bleek onder invloed te zijn van alcohol. Na het ongeval vluchtte hij en de andere inzittenden uit de auto. Het ongeval gebeurde afgelopen weekend op de Enschedeerstrasse, vlak over de grens bij Glanerbrug. De auto crashte in een veld naast de rotonde. De Duitse politie vermoedt dat de bestuurder veel te hard reed en dus gedronken had. En dan het weer voor Twente. De dag verloopt met 32 graden nogal tropisch. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met 26 tot 29 graden.
6: Mijn naam is Gijs Baarpans van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens staat file vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Voor mij was dit in de tijd echt een kermishit. Zo'n plaat die je veel gedraaid hebt bij de Rups. Ken je dat nog? Heerlijk toch? Goeie oude tijden. Ryan Paris was dat met de Dolce Vita. Misschien heb jij er wel andere herinneringen bij. Accepteer ik. Heel makkelijk. Zegt de najaarsronde van de coronavaccinatie zit eraan te komen. Vanaf 25 augustus gaat de GGD Twente daarmee aan de slag. Mensen van 70 jaar en ouder die worden automatisch uitgenodigd. Vorig jaar was dat nog 60. Ben je jonger, dan kun je zelf een afspraak maken vanaf 25 augustus. Bijvoorbeeld via de website planjeprik.nl.

Samen met de Rolling Stones nog altijd de best verdienende band van de wereld. Bon Jovi hoorde je. En In These Arms bracht ons bijna aan het einde van het eerste gedeelte. Straks even gaan we lekker verder even naar het nieuws van 11 uur. En deze van Samuel Belten.

0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog. 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je op de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 10 tot 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Voor ons als Nederlanders was het een soort van zure appel waar we even doorheen moesten. Want ja, wij waren natuurlijk trots op het origineel van Shocking Blue uit ons eigen landje. En dat Bananarama er op deze manier ermee vandoor ging, werd eigenlijk langzaamaan wel steeds meer gewaardeerd dat we er eigenlijk ook een beetje trots op waren. Nou ja, het werd wel een wereldsucces. Deze versie van Venus, Bananarama, over het tweede gedeelte van de uitzendkracht. Goedemorgen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus in Enschede heeft de eigenaar diverse betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 7600 euro. Het grootste deel van dit bedrag is al terugbetaald door de eigenaar. Stanislaus ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. CoVolta wil de trein tussen Berlijn en Amsterdam openstellen voor binnenlandse reizigers. Dat betekent dat het straks ook mogelijk is om rechtstreeks van Hengelo via Deventer naar Amsterdam te reizen. De regio Twente heeft hierbij CoVolta op aangedrongen. CoVolta rijdt 1 keer per dag met een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn en weer terug. Nu is het niet mogelijk om de trein te gebruiken voor binnenlandse reizen, zoals bijvoorbeeld van Hengelo naar Deventer. En een jongen van 20 jaar uit Enschede heeft vlak over de grens in Gronau een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De Enschedeer bleek onder invloed te zijn van alcohol. Na het ongeval vluchtte hij en de andere inzittenden uit de auto. Het ongeval gebeurde afgelopen weekend op de Enschedeerstrasse, vlak over de grens bij Glanerbrug. De auto crashte in een veld naast de rotonde. De Duitse politie vermoedt dat de bestuurder veel te hard reed en dus gedronken had. En dan het weer voor Twente. De dag verloopt met 32 graden nogal tropisch. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met 26 tot 29 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, Benson Boone. Teurbergen krijgt een nieuwe activiteit voor creatievelingen. Vanaf 17 augustus wordt namelijk wekelijks op maandagochtend tussen 10 en 12 de Crea Club gehouden in Bibliotheek Teurbergen. Het gaat dan om activiteiten van SWTD, Sociaal Werk Teurbergen-Dinkeland. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen is van harte welkom om met hun hobby spulletjes lekker aan te schrijven en gezellig wat leuks te maken onder het genot van een kopje koffie. Voor de kosten hoef je het niet te laten, die kosten slechts €1,50 per

80 Mai Tai en Female Intuition. Het is druk bij dierenopvang Hengelo. Het is te druk, zou je kunnen zeggen. Het zit namelijk vol met kittens waarvoor men een nieuw huis zoekt. De dieren moeten worden ondergebracht bij een gezin waar ze zich prettig voelen. En daarom wordt er binnenkort een kittenkoopavond gehouden. Dat is echt waar. Datum is voor ons nog niet bekend. Daarvoor kun je de Facebookpagina van Dierenopvang Hengelo in de gaten houden. What?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaad.

0: vertellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groente en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Jamiroquai, wat hebben die lekkere platen gemaakt, hè? Dit was er eentje van Virtual Insanity. Opende de middag voor deze dinsdag van 4 augustus 2026. Daarmee ook het derde gedeelte van Uitzendkracht, het lunchgedeelte. Als je lekker aan tafel gaat om te lunchen, eet smakelijk. We hebben nog lekker iets voor je. Leg ze tussen de boterham, zou ik zeggen. Zoals deze Burna Boy met Shakira. Hier is...

gaat een beetje vanzelf met je nek naar voren en naar achter. Heb je dat ook een beetje dat soul-gevoel bij deze lekkere plaat van ICT nog een keer? Stadsbank Oost-Nederland die doet een oproep om, hoe klein je geldzorgen ook zijn, op tijd aan de bel te trekken. Schuldenproblematiek begint vaak onschuldig en klein. Probeer dat ene gat te vullen met het andere gat. En dat gat wordt steeds groter, waardoor je eigenlijk handen tekort komt om alles nog onder controle te houden. Vandaar dat de stadsbankoostnederland.nl-website mogelijk uitkomst kan bieden. Zet alles even opzij en zorg dat je niet dieper in de schulden geraakt. Neem contact met ze op als dat van toepassing is.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frisoveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frisoveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Inwoners van Geesteren hebben gisteravond afgesproken dat ze het geplaagde Syrische statushoudersgezin verder gaan helpen. De auto van het vluchtelingengezin werd vorige week in brand gestoken. De inwoners gaan een inzamelingsactie opzetten. Ook heeft de politie opnieuw beveiligingscamera's opgehangen in de buurt. Een 52-jarige inwoner is afgelopen weekend overleden bij een aanrijding in Vrede in Duitsland. De man liep met zijn aangeleide hond over de Enstrasse richting het centrum van de Duitse stad. Op de kruising stak zijn hond plotseling over. Voetganger rende dier achterna, maar een 50-jarige automobilist uit Enschede die aankwam rijden, kon de voetganger niet meer ontwijken en reed hem aan. Het 52-jarige slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zo meldt de Duitse politie. En midden in de Hengeloze woonwijk Tuindorp ligt het Tuindorpbad, waarin ook gezwommen kan worden. Vooral tijdens de warme zomermaanden maken veel mensen gebruik van de groene oase. Het Tuindorpbad bestaat al sinds 1923, maar wordt nog altijd door grote groepen mensen gebruikt. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 32 graden een tropische middag. Vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met dan 26 tot 29 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van John Legend en de vooruit België duo Soul Sister met The Way to Your Heart. Gedurende het hele jaar zijn er de nodige herdenkingsmomenten rond de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt bijvoorbeeld in Enschede op donderdag 10 september de jaarlijkse herdenking van de Twentse razzia gehouden. Het is dit jaar 85 jaar geleden dat 105 Twentse Joodse mannen gedeporteerd werden naar het concentratiekamp Mauthausen. En hier werden ze allemaal binnen enkele maanden vermoord. De herdenking op 10 september begint om 1 uur 's middags bij de synagoge in Enschede.

Maar af Kees eerste klas was niet vies van vrouwen en mooie auto's, maar hij kon zingen. David Lee Roth, you heard him just like paradise. Heerlijk. En dat was hem voor vandaag. De uitzendkracht voor 4 augustus. De plaat die we gisteren nog draaiden, Kiss Me, I Was Made for Loving You, stond op de dag van vandaag in 1979 op de nummer 1 positie van de top 40. 4 weken lang bleef die plaat op nummer 1 staan. En 4 augustus 1986, precies 40 jaar geleden, hoorden we dat presentator Willem Ruis aan een hartaanval in Spanje was overleden. Hilversum rouwt van deze geweldige presentator die maar slechts 41 jaar mocht worden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van

0: kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

to the beat, hoor je bij Twente FM. Het is komkommertijd in Twente. Tijd voor een beetje zomerse muziek op je radio. Vandaag temperaturen tot, jawel, uitschieters van 35 graden. Dus het is heet in Twente. Het nationale hitteplan is ook weer van stal gehaald. Lekkere muziek voor

Wang Chang en Dance Hall Days bij Twente FM. Het is door de middag. Zometeen word je bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek met het streeknieuws. En natuurlijk lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Dit is Duncan Lawrence.

0: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Inwoners van Geesteren hebben gisteravond afgesproken dat ze het geplaagde Syrische statushoudersgezin verder gaan helpen. De auto van het vluchtelingengezin werd vorige week in brand gestoken. De inwoners gaan een inzamelingsactie opzetten. Ook heeft de politie opnieuw beveiligingscamera's opgehangen in de buurt. Een 52-jarige inwoner is afgelopen weekend overleden bij een aanrijding in Vrede in Duitsland. De man liep met zijn aangeleide hond over de Enstrasse richting het centrum van de Duitse stad. Op de kruising stak zijn hond plotseling over. Voetganger rende dier achterna, maar een 50-jarige automobilist uit Enschede die aankwam rijden, kon de voetganger niet meer ontwijken en reed hem aan. Het 52-jarige slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zo meldt de Duitse politie. En midden in de Hengeloze woonwijk Tuindorp ligt het Tuindorpbad, waarin ook gezwommen kan worden. Vooral tijdens de warme zomermaanden maken veel mensen gebruik van de groene oase. Het Tuindorpbad bestaat al sinds 1923, maar wordt nog altijd door grote groepen mensen gebruikt. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 32 graden een tropische middag. Vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm met dan 26 tot 29 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Muziek uit de Zero's, Meli en Beeld Toelijst bij Twente FM. Hey, zomervakantie in Twente. Ik ben wel benieuwd wat jij aan het doen bent. Laat even weten via de app twentefm.nl. Dan kun je eventjes vertellen of jij lekker op de camping zit, bij een zwembad zit, of wat je ook aan het doen bent. Vind ik leuk om te horen. En zometeen muziek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: Adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op 800.000 euro. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30.

Ed Sheeran bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. De vakantie-editie, om wel te verstaan. Lekker veel muziek en niet te veel gelul. Hè? Daar word je niet vrolijk van met dit warme weer. Gewoon alleen de verkoelende hits, een lekker drankje erbij en lekker vakantie vieren. Dat gaan we doen. Zometeen Amy Winehouse met...

Kevin DeGraw, Not Over You. Hij is Twente FM op deze dinsdagmiddag. 33 graden in Twente met uitschieters naar 35 graden. Dus niet te veel doen. Vooral lekker in de schaduw blijven zitten. En vooral niet te veel activiteiten ondernemen. Nee, dat is het beste.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutjer Alm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Inwoners van Geesteren hebben gisteravond afgesproken dat ze het geplaagde Syrische statushoudersgezin verder gaan helpen. De auto van het vluchtelingengezin werd vorige week in brand gestoken. De inwoners gaan een inzamelingsactie opzetten. Ook heeft de politie opnieuw beveiligingscamera's opgehangen in de buurt. Een 52-jarige inwoner is afgelopen weekend overleden bij een aanrijding in Vrede in Duitsland. De man liep met zijn aangeleide hond over de Enschstrasse richting het centrum van de Duitse stad. Op de kruising stak zijn hond plotseling over. Voetganger rende het dier achterna, maar een 50-jarige automobilist uit Enschede die aankwam rijden, kon de voetganger niet meer ontwijken en reed hem aan. Het 52-jarige slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zo meldt de Duitse politie. En midden in de Hengeloze woonwijk Tuindorp ligt het Tuindorpbad, waarin ook gezwommen kan worden. Vooral tijdens de warme zomermaanden maken veel mensen gebruik van de groene oase. Het Tuindorpbad bestaat al sinds 1923, maar wordt nog altijd door grote groepen mensen gebruikt. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 32 graden een tropische middag. Vanavond kan het lokaal wel flink gaan regenen. Morgen wordt het iets minder warm, met dan 26 tot 29 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Velperbroek en Huissen 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Of ja, moet ik altijd even goed kijken. Dat is namelijk een titel die aan elkaar geschreven staat. Wat we daarmee voor hebben, ik heb geen flauw idee. Maar het blijkt wel zo te horen, ja. Ik heb laatst aan de muziekredactie gevraagd van of die last had om de spatiebalk in te drukken. Maar nee, niks is minder waar. Het moet echt aan elkaar zijn. Hey, zometeen Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Maar eerst Whitney Houston en Enrique Iglesias.

Manners and Someone to You bij Twente FM. Ja, de volgende plaat, die kennen we allemaal van AHA. The Sun Always Shines on TV. Nou, het lijkt wel of het hier ook geen einde aan komt. Hè? 33 graden buiten. Gort en gort droog. We hebben echt een crisis volgens Rijkswaterstaat. We hebben het allemaal wel gezien natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld op het Twentekanaal. Daar mogen geen schepen meer overheen. En dat is blijkbaar wel een grote strop voor de bedrijven. Meer daarover vind je op onze website twentefm.nl of 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar het loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Een auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft €6.000 opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En tot zover het AB-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Velperbroek en Huissen een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

FM, het is door de middag waar je naar luistert. Vandaag 4 september. Nou ja, laten we niet op de zaken vooruit lopen. 4 augustus. Ja, ik moet er zelf nog een klein beetje aan wennen. Ik bedoel, ik ging altijd op vakantie zo al. Ja, eind juli, begin augustus. En nu moest ik gewoon alweer aan het werk eind juli. Ja, moet je nagaan. Mijn vakantie zit er dus alweer op. Ik heb de volgende vakantie alweer geboekt. De derde vakantie. Weten jullie dat vast? Ik dacht, van nu is het nog mooi goedkoop. Ja, voor €400 een weekje aan Egmond aan Zee. Niet verkeerd, toch? Hey, door de middag waar je naar luistert. En zometeen hoor je nog Dua Lipa met Levitating. Ook de Four Tops komen nog voorbij met Loco in Acapulco. Maar eerst deze, Sambo.

Tijd om 3:50 doen we het altijd even rustig aan. Door de middag, dat blijft ook zo straks als de scholen weer begonnen zijn. Dus ik ben even het archief ingedoken van alle platen die we al eens gedraaid hebben. Dan kwam deze uit de jaren 80, Foreigner en Waiting for a Girl Like You.

0: onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voor Lilian Bal voelde de auditie voor de theaterproductie De Polderjongens als een reunie, omdat ze veel bekenden terugzag van eerdere openluchtmusicals in Almelo. Dat nam volgens haar in de podcast Wie A zegt veel spanning weg. De productie gaat op 26 augustus in première bij het Kanaal, vlakbij het NS-station, waar de locatie vanaf half augustus wordt opgebouwd. De cast repeteert intussen intensief, ook in de weekenden. Uit niet openbare stukken blijkt dat het Enschedese college het advies van eigen juristen negeerde om geen fatbike-verbod in te voeren. Collegeleden genoten intussen van de landelijke media-aandacht. Sinds de invoering zijn slechts 3 boetes en een handjevol waarschuwingen uitgedeeld. En de Wierdense gemeenteraad stemde met een meerderheid voor het afwegingskader energieopwek, waarmee agrariërs erfmolens kunnen plaatsen voor eigen energieopwek. Alleen progressief Wierden stemde tegen, omdat het voorstel niet ambitieus genoeg werd gevonden. Het kader maakt ook zonneparken tot 2 hectare mogelijk en gaat uit van erfmolens met een tiphoogte van maximaal 25 meter of 38 meter, mits landschappelijk inpasbaar. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Temperaturen lopen op naar 33 graden. Naast wolkenvelden schijnt ook de zon. In de loop van de middag ontstaan ook wat onweersbuien.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Dat betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Ik zeg een goedemiddag, welkom weer op deze dinsdag. Het is alweer de tweede dag van de week en het is de laatste week van jouw bouwvakvakantie. Ja, als je die hebt natuurlijk, hè. Wie weet wat je allemaal aan het doen bent. Misschien ben je thuis al aan de klussen of ben je net weg op vakantie. Zit je ergens in een tentje, ergens in Europa en luister je lekker via de app van 120 naar Twente FM. Het zou allemaal kunnen. En misschien heb je ook iets van, nou, ik ben op weg naar huis. Ik heb gewacht tot de zwarte zaterdag voorbij is. Kom ik zo meteen thuis aan, kan ik de caravan nog even op mijn gemakje schoonmaken en dat soort dingen meer. En even thuis nog lekker in de tuin zitten, want het is in Nederland natuurlijk ook nog gewoon lekker weer. Nou ja, goed, fijn dat je erbij bent. We gaan het gewoon lekker doen vandaag. We gaan gewoon heel veel lekkere plaatjes draaien. Ik heb nog wat streeknieuws voor je. En we kijken gewoon verder wat op ons pad komt vandaag. Hè. Over vandaag gesproken, jarig vandaag, Obama. Ja, hij mag wat kaarsjes uitblazen. En deze plaat stond op deze dag op nummer 1 in de hitparades. En hoe actueel kan die nog zijn? Frankie Goes to Hollywood en de Two Tribes nu op Twente FM. Goedemiddag.

Song is Blue en The Edge of Desire. Lekkere zomerse muziek hier op Twente FM. En dat is het ook, hè? Lekker zomers. Even gewoon een algemeen berichtje, want veilige buurten beginnen bij ons eigen rijgedrag. Maar helaas blijkt in de praktijk dat het juist ook de buurtbewoners zelf zijn die vaak te hard rijden. De gemeente en de politie roepen dan ook om eens wat vaker op je snelheidsmeter te letten. In de meeste buurten is 30 de geldende limiet. En wanneer men harder gaat, is de remweg langer en heb je minder tijd om te reageren op gevaren. Zeker wanneer je binnenkort scholen begint, is het goed om extra alert te zijn op kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals

de gezelligheid krijg je natuurlijk altijd met de lekkerste muziek op je radio. Zoals deze van Billy Joel, You're Only Human. Straks nog The Whispers. En we hebben nog Olivia Newton-John voor je.

Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra en Xanadu op Twente FM. En we op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Nou, dat kan heel makkelijk. Via onze website 120.nl. Of download even onze gratis 120 app. Hè. Dan heb je altijd het nieuws 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij de hand. En wat ik al eerder zei, ook makkelijk in het buitenland.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voor Lilian Bal voelde de auditie voor de theaterproductie De Polderjongens als een reunie, omdat ze veel bekenden terugzag van eerdere openluchtmusicals in Almelo. Dat nam volgens haar in de podcast Wie A zegt veel spanning weg. De productie gaat op 26 augustus in première bij het Kanaal vlakbij het NS-station, waar de locatie vanaf half augustus wordt opgebouwd. De cast repeteert intussen intensief, ook in de weekenden. Uit niet openbare stukken blijkt dat het Enschedese college het advies van eigen juristen negeerde om geen fatbike-verbod in te voeren. Collegeleden genoten intussen van de landelijke media-aandacht. Sinds de invoering zijn slechts 3 boetes en een handjevol waarschuwingen uitgedeeld. En de Wierdense gemeenteraad stemde met een meerderheid voor het afwegingskader energieopwek, waarmee agrariërs erfmolens kunnen plaatsen voor eigen energieopwek. Alleen progressief Wierde stemde tegen, omdat het voorstel niet ambitieus genoeg werd gevonden. Het kader maakt ook zonneparken tot 2 hectare mogelijk en gaat uit van erfmolens met een tiphoogte van maximaal 25 meter of 38 meter, mits landschappelijk inpasbaar. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Temperaturen lopen op naar 33 graden. Naast wolkenvelden schijnt ook de zon. In de loop van de middag ontstaan ook wat onweersbuien.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Tom Grennan op Twente FM.
1: Ik wil je even meenemen naar het volgende. Want de gemeente Losser wijst mensen op de vele voordelen van een warmtepomp. Naast duurzaam verwarmen in de winter kunnen deze systemen ook juist koelen in de zomer. Dat is wel lekker met dit weer. Ze nemen dan warmte in de ruimte op en geven dit onder de grond weer af. En dit kan helpen om het binnen behagelijk te houden. Zeker in combinatie met een goede isolatie. Wie hier persoonlijk advies over wil aan huis, kan een afspraak maken met een energieadviseur. Die komt dan even bij je kluis en die kijkt even wat de mogelijkheden zijn. En wil je dat? Kijk dan even op de website van energieloketten.nl. Energieloketten.nl, meer valt erover te lezen op onze website 120.nl.

Give me something for the rain. En ik zit dan te denken aan een paraplu. En die is niet alleen handig tegen het regen, maar die geeft ook wat schaduw als er veel zon is. Ja, altijd handig om bij te hebben in de auto bijvoorbeeld, als je met pech staat onderweg. Ik ga even met jou even wat leuks doen. Want schrijf alvast even je agenda 24, 25 en 27 augustus. Want dan houdt Liberijn de Esport in Enschede een gezellige wandeldriedaagse. Een leuke activiteit voor de bewoners van het verzorgingstehuis. En deze driedaagse worden dan samen met Alvia georganiseerd. De wandelingen starten iedere avond om 6:30 vanaf de Esport aan de boulevard 1945. Maar iedereen is van harte welkom om mee te wandelen. Of men nu alleen komt met familie, vrienden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80.

0: De brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

is nog steeds op zoek naar haar husband, maar ik hoop dat ze toch eens een keer gevonden heeft. Goedemiddag, welkom bij Twente Komt Thuis. Het is vandaag dinsdag. Ik heb nog even snel het weerbericht voor je. Het wordt morgen 28 graden. Een beetje zon, een beetje wolken, dat is wel aangenaam. Niet meer van die hoge temperaturen en de nachttemperatuur

Breathless. En we gaan het even hebben over de wolf, want de wolf blijft de gemoederen bezighouden. Zo komt de provincie Overijssel met adviezen voor onder meer schaapshouders. Zoals ze de dieren op stal moeten zetten of achter wolf weer in de afrastering moeten zetten. Maar aangezien er ook regels zijn over de maximale hoogte, springen wolven er met gemak overheen. Een fluitadvies dus, ze stelt de BBB Overijssel in een reactie. En ze maken zich zorgen over de toegenomen wolvenaanvallen in Overijssel, waarbij de wolven ook lang niet zo schuw lijken voor de mens als vaak aangenomen. De BBB maakt zich daar zorgen over en roept vanuit de provinciale staten dan ook op meer concrete maatregelen. Dit is Toto.

Lee Dre Jepsen, zo heet deze dame. En Call Me Maybe. En als je nu net je radio aanzet en je denkt, hey, ik hoor geen Jordi. Nee, Jordi is een paar dagen afwezig, dus je zal hem met mij moeten doen. Goedemiddag, mag ik me even voorstellen aan je? Mijn naam is Henk Ketting. En zometeen hebben we natuurlijk wel weer gewoon een update van het laatste.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voor Lilian Bal voelde de auditie voor de theaterproductie De Polderjongens als een reunie, omdat ze veel bekenden terugzag van eerdere openluchtmusicals in Almelo. Dat nam volgens haar in de podcast Wie A zegt veel spanning weg. De productie gaat op 26 augustus in première bij het Kanaal, vlakbij het NS-station, waar de locatie vanaf half augustus wordt opgebouwd. De cast repeteert intussen intensief, ook in de weekenden. Uit niet openbare stukken blijkt dat het Enschedese college het advies van eigen juristen negeerde om geen fatbike-verbod in te voeren. Collegeleden genoten intussen van de landelijke media-aandacht. Sinds de invoering zijn slechts 3 boetes en een handjevol waarschuwingen uitgedeeld. En de Wierdense gemeenteraad stemde met een meerderheid voor het afwegingskader energieopwek, waarmee agrariërs erfmolens kunnen plaatsen voor eigen energieopwek. Alleen progressief Wierde stemde tegen, omdat het voorstel niet ambitieus genoeg werd gevonden. Het kader maakt ook zonneparken tot 2 hectare mogelijk en gaat uit van erfmolens met een tiphoogte van maximaal 25 meter of 38 meter, mits landschappelijk inpasbaar. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Temperaturen lopen op naar 33 graden. Naast wolkenvelden schijnt ook de zon. In de loop van de middag ontstaan ook wat onweersbuien.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land vielen op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. When

Calvin Harris was dit samen met Sam Smith en Desire en daarvoor Groove Armada en My Friend. We zijn op zoek naar vrijwilligers, althans wij niet, maar de steenfabriek De Werklust in Losser verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. De historische steenfabriek is het decor van allerlei leuke activiteiten. Naast dat men er meer kan leren over dit stukje historische industrie zijn er ook veel andere activiteiten. Maak bijvoorbeeld eens een ritje op het veldspoor rond de kleigroeven, speel boerengolven, bezoek de jaarlijkse kersttentoonstellingen. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. En wil je vrijwilliger worden? Kijk dan even op www.steenfabriekwerklust.nl/vrijwilliger. Dus steenfabriekwerklust.nl/vrijwilliger. En gaat dit allemaal te snel voor je? Dat kan ik me ook zo voorstellen. Als je in de auto zit en weg bent naar huis, dan schrijf je dit niet allemaal op natuurlijk. Nee, daarvoor hebben we wat bedacht. Dat is onze website 120.nl. Ga daar maar eens op kijken, daar vind je al het nieuws uit de regio.

Warren en Drive Safe op Twente FM. En als we over safe en drive hebben, over reizen dan in dit geval. Een nieuwe reisorganisatie Wij Reizen Samen Twente wil dat de provincie strengere eisen stelt aan de treinverbinding tussen Zutphen en Oldenzaal. Volgens de beweging moet er elke dag en ook in de avond en weekend minimaal ieder half uur een trein rijden. En nu is dat op verschillende momenten niet het geval. Vooral op zondag in de late avond rijden op delen van het traject slechts één keer per uur een trein. Ook vindt de organisatie dat er meer zitplaatsen moeten komen, want volgens Wij Reizen Samen is het niet acceptabel dat reizigers tijdens een spits regelmatig moeten staan. De oproep komt nu de provincie Overijssel en Gelderland werken aan een aanbesteding van een treinverbinding vanaf 2028. De nieuwe voerder gaat de lijn 4 jaar exploiteren tot de spoorlijn vanaf 2032 geëlektrificeerd wordt. Wij Reizen Samen Twente bestaat uit reizigers, klimaatgroepen en medewerkers uit het openbaar vervoer. De organisatie pleit daarnaast voor openbaar vervoer dat weer volledig in publieke handen is. Ik reis niet zo vaak met de trein meer, moet ik je heel eerlijk zeggen. Deden vroeger wel, hè, vanuit Vlissingen hier naar Enschede toe. Naar mijn vriendinnetje. Ja, daar ben ik nu gaan wonen. Ik denk, ik ga niet constant op en neer reizen. Dat gaan we niet doen. Het was 4 uur onderweg, hè. Maar ik vond het altijd wel leuk in die trein, moet ik wel eerlijk zeggen. Je zit rustig, je kan gewoon op je laptop je dingen bekijken en dat soort dingen allemaal weer. Nou, ik vind de trein ook wel wat hebben.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon. En met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

altijd lekker. Een beetje rock'n'roll op de radio. Op zeg naar huis. Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. You're the survivor. En Burning Heart aan het begin van het derde en laatste gedeelte van Twente komt thuis voor deze dinsdagmiddag. Hey, leuk dat je erbij bent. Doe voor

Rock and Ball, Miley Cyrus en daarvoor Magic met hun nummer Roots op Twitter. Het is pruimentijd in het nieuws en heb ik toch wel een opvallend iets voor je. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar een opvallend onderdeel van het Dickie Wood Festival was opnieuw de babykruipwedstrijd. Tientallen baby's gingen zij aan zij de strijd aan om als eerste de finish te bereiken. En aan het eindstreep probeerden de ouders hun kinderen te lokken met onder andere speelgoed, chips en andere favoriete voorwerpen. De hoofdprijs? 100 festivalmunten en 1 gratis toegangsbewijs voor het festival zodra de winnaar 18 jaar is. Maar vanwege de groeiende populariteit kreeg de wedstrijd dit jaar een nieuwe opzet. In plaats van op tijd kruipen namen de baby's het rechtstreeks tegen elkaar op in een knock-out systeem. De snelste ging steeds door naar de volgende ronde. En uiteindelijk bleek Luca Evi Groen uit Sveen de allersnelste kruiper van de dag. Zij ging naar huis met de overwinning en de bijzondere hoofdprijs. Naast de babykruipwedstrijd stond ook nog het traditionele bierkratstapel op het programma van het festival. Kortom, het was daar een gezellige dag. We'll

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. Bij RTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Betrokken inwoners van Geesteren zijn een inzamelingsactie gestart om de auto van een Syrisch gezin te vervangen die door brandstichting werd verwoest. Het gezin was al eerder doelwit van bedreiging en vernieling. Burgemeester Anko Posma zegt de steun toe. De gemeenteraad veroordeelde de brandstichting als intimidatie en geweld. Oldenzaal maakt zich op voor het zesdaagse zomerfeest Boeskool is los, dat op de Grote Markt is geopend door Harmonie St. Joseph met een populair klassiek programma. Bezoekers kunnen gratis genieten van onder meer een braderie, straattheater, het Kidsdorp en muziek. Lions Boca Oldenzaal verkoopt daarnaast ook herbruikbare wijnglazen voor het goede doel, met de winst bestemd voor Wijngaard Kutter. En FC Twente neemt per direct afscheid van de 20-jarige Harry Kuster, die definitief overstapt naar Telstar met een contract tot 2029. Vorig seizoen imponeerde Kuster tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, maar wist hij de Twente-technische staf niet te overtuigen. Hij debuteerde in oktober 24 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 2 officiële wedstrijden voor de club. Heb ik nu officieel het weer voor Twente. Vanavond is het benauwd. Er vallen vooral in het oosten van de provincie nog wat onweersbuien. Echter, de pittigste buien vallen net over de grens. Komende nacht is het droog en het koelt af naar 20 graden. Morgen begint weer droog, met afwisseling van zon en wolken.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: En de Small Town Boy op 2FM. En hier hebben we met z'n allen echt op staan dansen destijds. Uit België kwam het. Het was vernieuwend, het was leuk, het was lekker op de dansvloer. De beat was zo pompend hard dat het dwars door je hart heen ging. Ik heb het over Technotronic en Pump Up the Jam.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it

I'm back to life, however do you want me? En ze hebben nog een hele mooie plaat gemaakt, hè, destijds. Over mooie platen gesproken. Ik denk, laten we weer even gewoon teruggaan naar Zeeland. We hebben Emma Heesters al gehad. Ja, en als je Emma Heesters hebt gehad, dan heb je ook nog Danny Vera. En je hebt deze man natuurlijk. Bluff, hier is Blauw Ruis.

Dat je op vakantie niet altijd klakkeloos op je navigatie moet vertrouwen, dat blijkt wel weer uit het volgende verhaal. Want een Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De 74-jarige man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app. De politie was zelf ook verrast door de gebeurtenis. De bestuurder was niet onder invloed. Hij was gewoon verstrooid, zegt de commissaris van de lokale politie al daar. De wagen van de Nederlander kwam uiteindelijk vast te zitten op de trappen. Daardoor viel er geen gewonden. De auto is opgetakeld, waarna de bestuurder verder kon rijden. De iconische trap aan de Kerkstraat liep wel slechts minimale schade op. En het incident valt samen met de werkzaamheden aan de trap. En die zouden september klaar moeten zijn. En de kosten hiervan bedragen €660.000. En ik zei het al, ik kom uit die hoek. Dus ik ken Blankenbergen redelijk. En als je naar Blankenbergen gaat, eigenlijk een hele beetje die Belgische kust. Dan moet je eigenlijk op het terrasje gaan zitten bij een rotonde. Een kopje koffie pakken. En dan even de, nou laten we zeggen, de Porsches en de Ferraris tellen. Dat moet je eens gaan doen. Ja, je hebt meer Porsches dan dat je hier elektrische bikes ziet in de binnenstad van Enschede. Dat kan ik je vertellen. Ja, dat stelt wel helemaal niks voor, hè. Peter Gabriel en Sledgehammer nu op Twente FM. Goedemiddag, Twente komt thuis. We zijn nog een goed kwartiertje bij je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. Hij had alsof je tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.ford.nl/luister. Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Ze halen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het AP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM Avonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. En vanavond moet je nog even met mij doen. Peter Grobbe is volgende week weer terug, maar deze week geniet hij nog heerlijk van het laatste weekje vakantie. Groot gelijk. En hij heeft er wel goed weer bij. Als je nu naar buiten kijkt, dan is het wel, ja, het zonnetje is verdwenen, maar de temperatuur is nog heerlijk zwoel. En dat blijft deze week nog wel. Het is echt fantastisch om nu eigenlijk vakantie te hebben. Dus Peter, geniet er nog even van. Wat gaan we doen? Ik ga nog even natuurlijk, zoals Peter elke week in zijn programma doet, straks nog even naar de onmeunige 999 kijken. En dan focus ik mezelf op de plaatsen tussen 400 en 410. Want het is vandaag, even kijken, 4 augustus. Dus ik denk, dan is het wel leuk natuurlijk, briljante move, om nummer 408 te draaien. Welke dat is, daar hoor je straks meer over. Dan heb ik ook nog even wat voetbalnieuws voor je. En ook nog een Almeloze spanker die op de blaren moet zitten. Ik kijk ook nog even met een schuin oogje naar de zonsverduistering die eraan gaat komen. Daar straks alles meer over. En ik moet even iets rectificeren. Gisteren ben ik iets echt totaal vergeten. Ik denk van, nou ja, dan moeten we het maar even goed maken. En dat is makkelijk als je de dag daarna weer zit. Dan kan je het weer goed maken. Namelijk, gisteren helemaal vergeten te zeggen, 3 augustus. Toen was het gewoon, ja, watermeloendag. Ja, informele feestdag die in teken staat van de verfrissing en de zomer en het vieren van de vrucht zelf. Het is een beetje een dag om stil te staan bij de populariteit van de watermeloen als dorstlesser tijdens de warme zomerdagen. En dat komt dus gewoon goed uit. Het is oorspronkelijk ontstaan, je raadt het al waarschijnlijk, in de Verenigde Staten als National Watermelon Day. Maar nu is het eigenlijk een beetje een leuk themadagje geworden. De watermeloen, heel mooi gekleurd, hè? Geel, rood en groen, sowieso als je hem opensnijdt. En hij bestaat voor meer dan 90% uit water. Waarschijnlijk hangt hij daar zijn naam aan. Het staat dus symbool voor hydratatie, verkoeling en de ultieme zomergevoel. Dus dan heb ik dat in ieder geval weer goed gemaakt. En dan kunnen we nu gewoon even de rest overlaten aan Harry.

0: Bausa en Magnetic. Ja.
1: 1Twente Voetbal Update.
0: Joël Drommel. Hij keert terug bij SC Twente. Tussen 2014 en 2021 speelde de doelman al voor de Tukkers. Alvorens hij aan PSV werd verkocht. De nu 29-jarige doelman keert nu terug van PSV. En tekent een contract tot medio 2030. Dat duurt nog wel even. Dus hij zegt zelf, het voelt een beetje als thuiskomen. Ik ken de omgeving. Ik ben hier als jonge jongen naartoe gekomen. En na 5 jaar keer ik weer terug. Dat voelt gewoon vertrouwd. Ik heb hier mooie en minder mooie momenten beleefd met de club. En als ik zie hoe de club zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, is het goed om te zien. De club is ambitieus en dat spreekt mij aan. Zijn gesprekken met John van der Brom en Erik ten Hag, die voelden goed. En hij wil de strijd aangaan met de huidige doelman Oenerstal. Met Joël krijgt Twente een Nederlandse keeper met veel ervaring. En iemand die optimaal aansluit bij het keepersprofiel. Al dus Erik ten Hag. Hij is goed op de lijn als uit de goal. En ook bij voorzetten. En ook meevoetballend heeft hij zeker zijn waarde. Nou ja, hij is opgeleid door de eigen academie. Hij debuteerde in 2015 in de Goalsvesten. En na jaren met ups en downs heeft hij ervaren wat het vak van keeper inhoudt. Elk jaar verbeterde hij zich. Vorig jaar bij Sparta, weet je, hij werd uitgeleend door PSV aan Sparta. En daar heeft hij echt een fantastisch goed seizoen gedraaid. Dan krijg je dan, misschien kan je zeggen, van ja, met Sparta krijg je wat meer ballen op goal. En kan je wat meer ook onderscheiden. Dat heeft hij in ieder geval gedaan. Hij gaat dus de concurrentiestrijd aan met Oenerstal. En dat wordt wel heel spannend. Want de laatste jaren, ja, we kunnen niet zeggen dat Oenerstal zijn beste periode zit. Het is allemaal net even wat minder geworden. En misschien krijgt hij een kans. Ik weet het eigenlijk niet. We hebben in ieder geval dan 2 goede keepers. En daarachter nog Pasveer. Dus wat keepers betreft is denk ik alles goed opgevuld bij FC Twente. En we gaan het zien. Donderdag staan ze in de eigen Goalsvesten om Europees te spelen. Om te kijken om daardoor te kunnen gaan in de Conference League. We gaan het zien. Wie het ook over voetbal had, dat is Patrick Larrey. En die heeft eigenlijk wel iets over die Schwalbes. En daar valt heel veel over te zeggen. En hij heeft er een beetje zijn eigen draai aan gegeven.
2: Hey, nu we het toch over voetbal hebben. Althans, ik. Laten we even iets bespreken. Want het is niet mijn favoriete sport per se. Helaas gewoon omdat er iets gebeurt. Meestal gebeurt het wanneer ik een wedstrijd kijk. En we hebben het allemaal, maar er gebeurt te weinig. Ik heb het over wanneer een voetballer doet alsof hij een trap krijgt. Dat is niet best, hè? Dat is niet best. Ik kan niet meer kijken dan. Hallo, mijn tenaai ook. Zo te kijken. Hij doet ook alsof. Eens dacht ik van wel. En blijkbaar niet zo te zijn. Ga ik niet meer kijken dan. Dat moeten we allemaal doen. Weglopen. Hè? TV uit, stadion uitlopen. Ja, ze doen het zo goed. Eerst Grekkie. En ik zo. Dan gaat niet goed. Die is zijn been kwijt. Hè? Die is zijn been kwijt. Is hij op een landmijn gaan staan? Zijn er mijnen in het veld? KNVB, let je op. Haal die mijnen weg dan. En dan kijk je de beelden terug, was niet eens in de buurt. Hij springt over die gozer zijn been. Ik kan niet meer kijken dan, man. Wat is nou de straf? Een gele kaart, dat is niet genoeg, of wel een gele kaart? Nee, dus ik heb erover nagedacht. We moeten iets anders gaan doen, ja? En dit is hoe we het gaan doen, ja? We kijken de beelden terug. Kreeg hij geen trap? Oké, conclusie. Hij krijgt er alsnog één. Ja? Dankjewel, een applaus. Ja, en ik, gozer. Ja. En een goede ook. Daar kunnen we een oud kickboxer voor opstellen. Maken we een momentje van op de middenstip. Oké, dames en heren, Remy Bojanski, geef hem een low kick. Lift daar gaan aan en uit. Want hoe werkt dat? Ik snap het niet. Hij heeft een vrouw en kinderen thuis ook. Die zit ook te kijken. Je kan sowieso niet tegen je kinderen zeggen dat ze aanstellen zijn en ze dat soort dingen doet. Dat ken je niet. Hij kijkt ook televisie. Oh, ben ik een aanstellen, pa? Dat is wel lachen dat je dat zegt. Want wij kijken gisteren jouw voetbalwedstrijdje. En volgens mij deed jij alsof je uit de rij naar de auto was gevallen, midden op de snelweg. Dat er niks aan de hand was. En hoe zit het met die vrouwen dan? Die spelersvrouwen. Dat schaam je toch ook? Die moet je toch gelijk bij zijn ballen beet pakken zodra hij binnenkomt. Wat doe je nou? Alsof je een trap krijgt? Ik schaam me kapot. Ik zit de wedstrijd te kijken met de familie. Hè? Kinderen lopen te janken. Wat is mijn papa dan, mama? Wat is mijn papa dan? Geen ene tief is aan de hand met hem. Hij doet alsof. Waarom doe je nou alsof? Wat doe je nou, joh? Vind je dat leuk? Doen alsof. Weet je wat? Vanavond ga ik doen alsof ik je pijp. Net naast je pik. Kijk of je dat leuk vindt. Ja, dames, je meer mag dan je denkt.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Betrokken inwoners van Geesteren zijn een inzamelingsactie gestart om de auto van een Syrisch gezin te vervangen die door brandstichting werd verwoest. Het gezin was al eerder doelwit van bedreiging en vernieling. Burgemeester Anko Posma zegt de steun toe. De gemeenteraad veroordeelde de brandstichting als intimidatie en geweld. Oldenzaal maakt zich op voor het zesdaagse zomerfeest Boeskool is los, dat op de Grote Markt is geopend door Harmonie St. Joseph met een populair klassiek programma. Bezoekers kunnen gratis genieten van onder meer een braderie, straattheater, het Kidsdorp en muziek. Lions Boca Oldenzaal verkoopt daarnaast ook herbruikbare wijnglazen voor het goede doel, met de winst bestemd voor Wijngaard Kutter. En FC Twente neemt per direct afscheid van de 20-jarige Harry Kuster, die definitief overstapt naar Telstar met een contract tot 2029. Vorig seizoen imponeerde Kuster tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, maar wist hij de Twente-technische staf niet te overtuigen. Hij debuteerde in oktober 24 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 2 officiële wedstrijden voor de club. Heb ik nu officieel het weer voor Twente. Vanavond is het benauwd. Er vallen vooral in het oosten van de provincie nog wat onweersbuien. Echter, de pittigste buien vallen net over de grens. Komende nacht is het droog en het koelt af naar 20 graden. Morgen begint weer droog, met afwisseling van zon en wolken.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is tot 9 uur.

0: de Valium.
1: Er zit ook geen sleet op. Het blijft gewoon een heerlijke houseplaat. En dan aangekomen bij de onmeunige 999. Eind van het jaar, tussen kerst en nieuwjaar, zenden we die lijst altijd uit. Jouw lijst, jij stemt erop. En daar komen 999 plaatjes uit. Vorig jaar stond de Neder-Saksische dialectband Drok op nummer 1. Wat het dit jaar gaat worden, ja, dat weten we nog niet. Want de stemhokjes zijn nog niet open. Dat is pas aan het eind van het jaar. Ik ga wel even weer wat behandelen, want dat doet Peter ook altijd. Hè. Ja, ik vind dat wel mooi om even met een schuin oogje naar die lijst te kijken wat er allemaal in staat. Er staan best wel leuke plaatjes in. En ik heb dit keer, omdat het 4 augustus is, gaan we nummertje 408 draaien. Maar dan moeten we eerst even gaan kijken wat er dan tussen 410 en 400 staat, vind ik. En als je van de lijstjes bent, dan moet je er toch even langs gaan. Op 410 stond afgelopen jaar Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. Hartslag van de stad van Tina Martin en Mart Hoogkamer stond op 409. Dan slaan we de 408 even over. 407, Don't Look Back in Anger van Oasis. Harry Styles met Late Night Talking op 406. En op 405 vonden we afgelopen jaar Memories van Maroon 5. Michael Sambola met Maniac op 404 en op 403. As It Was, Harry Styles. Nog een keer, staat er vaak in. Live met Run to the Water stond op 402 en 401. Alles wat ademt van Robbie de Nijs. En Survivor met Eye of the Tiger op 400. Even terug naar nummertje 408. Een nummer waar je eigenlijk ook van een band die je niet zo heel vaak hoort. En daarom vond ik dat wel fijn dat we die vandaag even gaan draaien. Het is een plaat uit 2004, 22 jaar geleden, van de band Arcade Fire. Dit is Rebellion Lies.

Keen en Bend and Break. En daarvoor de nummer 408 van de omeunige 999. Fantastische nummer van Arcade Fire. Rebellion Lies. Ja, ik heb nog even een berichtje over PostNL. Maar die zet de komende jaren stevig in op de uitbreiding van zijn netwerk van pakkettenautomaten. De logistieke dienstverlener wil het aantal eigen automaten laten groeien van circa 1800 nu naar ongeveer 7500 in 2031. En daarmee moet iedere Nederlander binnen 7 minuten een pakketautomaat kunnen bereiken. Dat blijkt uit het jaarverslag van PostNL en berichtgeving van DPG Media. Volgens PostNL verschuift ook de focus bewust van volume naar waarde. De gemiddelde opbrengst per pakket steeg daardoor met 5%. En daarnaast zorgde een betere benutting van de logistieke netwerk voor een kostenbesparing. Voor een stabiele omzet van 1,6 miljard euro. En een verbetering van de operationele resultaten. Terwijl ze ook heel erg aan het klagen zijn dat natuurlijk de briefpost omlaag gaat. Dat er minder kaartjes worden verstuurd. Dat ze daardoor dus dit soort dingen moeten gaan doen. Dus ze komen dan niet meer aan de deur, maar jij moet hem zelf gaan ophalen. Dus het is gewoon een keiharde besparing. Maar ik vind het een beetje raar. Ik vind het raar, want ze zeggen dat de brieven, dat dat allemaal omlaag gaat. Ik geloof er helemaal niks van. Want volgens mijn informatie is het zo dat er steeds meer drugs via brieven en pakketpost wordt verstuurd. En dat is een trend die de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid. Criminelen wijken massaal uit naar legale poststromen, omdat de controle in de grote zeehaven strenger is geworden. En via internetbestellingen op onder andere darkweb belanden illegale middelen zo direct en lekker in de brievenbus. Dus ik snap het eigenlijk niet. Volgens mij zit het te klagen dat er steeds minder kaartjes worden gestuurd. Maar wel gewoon steeds meer drugs via pakketten. Het is toch, dan lijkt mij dat toch gewoon onzin. Ze kunnen gewoon hartstikke veel verdienen. En mochten ze nou, mocht het dan toch niet uit kunnen, dan kan je het pakketje altijd nog terugsturen.

Ja, Face in the Crowd van Tom Petty. Ja, zometeen een almeloze spinker die op de blaren moet zitten. En ik heb het ook nog even over de zonsverduistering die eraan komt. En straks Duran Duran. Maar eerst deze fantastische van September, Cry For You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooijen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Duran Duran en Girls on Film.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de dinsdagavonddienst. Ik val nog even in voor Peter Gobbe. Volgende week is hij terug van vakantie. Even terugkijken naar Duran Duran. En zeker naar Girls on Film, want dat was nog wel wat om te doen. Zeker de videoclip van Girls on Film uit 1981. Die veroorzaakte best wel grote commotie vanwege naakt, vrij vechten. En het was ook een verbod door de BBC. Oorspronkelijk was de video gemaakt voor nachtclubs met schermen. En dus eigenlijk niet voor de normale tv. De regisseurs Kevin Godley en Cream die wilden de uitbuiting in de modewereld een beetje op een spottende manier laten zien. Er waren modellen te zien in doorschijnende kleding, sumo-worstelaars en toch wel een paar pikante scènes. De Britse omroep BBC deed de video in de ban en MTV die sneed de meest extreme stukken eruit. Ja, de band die gebruikt natuurlijk deze rel handig om meer platen te verkopen. En dat is zeker gelukt. Dus ga even naar YouTube toe, ga even naar kijken naar die plaat Duran Duran, Girls on Film. En Duran Duran, die zijn ook weer hard aan de weg aan het timmeren. Want ze toeren rond. Ze waren volgens mij, ik denk bij de eerste hittegolf. Dat weet ik nog wel. Toen waren ze in Nederland. Een paar weken terug, ik denk 6 weken geleden. Toen stonden ze in Tilburg, in het Stadspark. Daar hebben ze gespeeld. Wat heb ik nog verder voor je allemaal in de planning staan? Ik ga straks even naar een bericht over een Almeloze spanker. Die daardoor door zijn acties op de blaren moet zitten. En dan volgende week woensdag komt er een zonsverduistering aan. Daar straks meer over en ook hoe je daar veilig naar kan kijken. En even een wat minder bericht. Tijd geleden heb ik nog even contact gehad met Cornel Evers. En dat ging over zijn helden uit de jaren 90. Kind van de jaren 90. Ik ben het ook wel een klein beetje. En een van die helden.

0: Breath You Take van de Police. En daarmee aangeland bij
1: informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, Almeloers. De Almeloers, die wonen weliswaar in de waterstad van Twente. Maar dat betekent helaas niet dat de drinkwatervoorraad oneindig is. Daarom roept Vitens ook Almeloers op om het rustig aan te doen met het waterverbruik deze weken. Op warme dagen ligt het verbruik namelijk 40% hoger, terwijl er weinig aanvoer is van water. Douche dus iets korter. Gebruik de regenton om de tuin te besproeien. Dat duidelijk, hè? Niet om te douchen, maar om de tuin te besproeien. En vul niet iedere dag een zwembadje met vers water. Als je daar gewoon aan houdt, dan moet het allemaal goed komen. Nou ja, van gisteren is er ook behoorlijk wat water. Of vannacht moet ik zeggen, is er behoorlijk wat water in ieder geval. Dus de regentonnen zijn allemaal weer gevuld. In ieder geval bij mij thuis is die kats afgevuld. En volgens mij komt er nog wel weer wat water. Dus ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. En dan wel iets wat belangrijk is. Volgende week woensdag. Ja, het stond niet helemaal op mijn radar, maar blijkbaar volgende week woensdag 12 augustus is er een grote zonsverduistering te zien. Wie het fenomeen goed wil bekijken, doet er goed aan om dan nu ook een eclipsbril te kopen. Alleen met een gecertificeerde eclipsbril doe je dit veilig, zonder permanente oogschade. En dat de zonsverduistering volgende week tot de verbeelding spreekt, weet men bij Cosmos Sterrenwacht in Lathrop, maar al te goed. Hun speciale kijkevent is namelijk geheel uitverkocht, evenals de eclipsbrillen die ze zelf online te kopen hadden gezet. Nu is het alleen nog te hopen op goed weer. Dat het niet net als vanavond vrij behoorlijk te zien hier in Twente. Want dan zie je eigenlijk niet zo heel veel. Ja, het is maar een, kleine, ja, een klein stapje. A small step voor mankind. A big step voor van de eclipse naar de total eclipse. Dus naar Bonnie Tyler. Zoals je waarschijnlijk wel weet, vorige maand 9 juli overleed ze. Ze had heel veel succes met power ballads. Hè. Je kent wel It's a Heartache en Holding Out for a Hero. En ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid. Dat ontstond een keer na een keeloperatie. Heeft daar geen windeieren gelegd. Ja, allergrootste hit. Total Eclipse of the Heart. Daar moeten we dan toch maar eens eventjes naar gaan luisteren. Bonnie Tyler is trouwens 75 jaar oud geworden.

Slag van de stad, Tino Martin. Ja, helemaal uit. Ik krijg net even een berichtje binnen. Er is een grote brand in Weerselo aan de Borrense straat. En als we daar meer informatie over hebben, dus vers van de pers, dan kom ik daar even op terug. Dus een grote brand in Weerselo. Dan iets anders. In plaats van, je kan natuurlijk naar Twente FM luisteren, maar we hebben ook online demand programma's. Dus programma's die je gewoon kan luisteren wanneer jij dat wil. En dat is een beetje on-demand radio. En dat zijn interessante, leuke en verdiepende radioprogramma's. En die kun je dus luisteren waar en wanneer je maar wilt. Het is doelgroepradio. En bij de behorende communities vind je onder online programma's. Dus Twente FM. En dan online programma's. En dan kun je ze dus beluisteren van alles wat. Onder andere Donderslag. Dat is het alternatieve programma. Eigenlijk is het een beetje tussen alle pop, dans en EDM-bangers door knalt Donderslag dwars tegen de stroom in. En dat programma dat duikt in de rafelranden van de muziek. Van gruizige electro en stampende metal tot meeslepende indie en andere eigenzinnige geluiden. En daarnaast blijf je op de hoogte van de fijnste concerten en events in Twente. En hoor je exclusieve gesprekken met lokale bands die het verschil maken. Aanstaande vrijdag om 6 uur komt de nieuwe Donderslag weer online. En dan onder andere weet ik dat er de heren van Gallen. Dat is een vrij stevige band, kan ik wel zeggen. Die zijn in de studio en daar worden twee nummers van gedraaid. Dus vrijdag om 6 uur komt de nieuwe Donderslag online. Snel door met de muziek. Dit is Rihanna en Only Girl in the World.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Betrokken inwoners van Geesteren zijn een inzamelingsactie gestart om de auto van een Syrisch gezin te vervangen die door brandstichting werd verwoest. Het gezin was al eerder doelwit van bedreiging en vernieling. Burgemeester Anko Posma zegt de steun toe. De gemeenteraad veroordeelde de brandstichting als intimidatie en geweld. Oldenzaal maakt zich op voor het zesdaagse zomerfeest Boeskool is los, dat op de Grote Markt is geopend door Harmonie St. Joseph met een populair klassiek programma. Bezoekers kunnen gratis genieten van onder meer een braderie, straattheater, het Kidsdorp en muziek. Lions Boca Oldenzaal verkoopt daarnaast ook herbruikbare wijnglazen voor het goede doel, met de winst bestemd voor Wijngaard Kutter. En FC Twente neemt per direct afscheid van de 20-jarige Harry Kuster, die definitief overstapt naar Telstar met een contract tot 2029. Vorig seizoen imponeerde Kuster tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, maar wist hij de Twente-technische staf niet te overtuigen. Hij debuteerde in oktober 24 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 2 officiële wedstrijden voor de club. Heb ik nu officieel het weer voor Twente. Vanavond is het benauwd. Er vallen vooral in het oosten van de provincie nog wat onweersbuien. Echter, de pittigste buien vallen net over de grens. Komende nacht is het droog en het koelt af naar 20 graden. Morgen begint weer droog, met afwisseling van zon en wolken.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Want It All Queen. Ja, ik wil het ook wel van alles. Ik had het net nog even over de brand. Het is iets meer bekend. Het is een bedrijfshal aan de Bonzenstraat in Weerselo. En daar is vanavond rond 8 uur brand uitgebroken. Er komt zwarte rook vrij die in de omgeving goed zichtbaar is. De hulpdiensten zijn met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden. En omwonenden en voorbijgangers wordt geadviseerd om zeker uit de rook te blijven. Want rook is gewoon nooit gezond. En bij rookoverlast wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. De brandweer die zegt, door snel en vakkundig optreden hebben we de brand vlot kunnen terugdringen. En op dit moment hebben we nog 2 blusvoertuigen ingezet. En we zijn bezig met een nakontrole en ventileren. En vanwege rookinhalatie bij 2 personen is er een ambulance gealarmeerd. Straks is alles terug te lezen op onze twentefm.nl site. Dus daar kan je meer op vinden. Wat niet helpt, denk ik. Ja, ik weet het niet, als je aan het blussen bent. Ik weet niet of het uitmaakt. Maakt het uit of het koel is of dat je zeg maar hot water gebruikt?

Live of 42 en Hot Water. Hopen dat in ieder geval de brand snel geblust is in Weerselo. Dan het volgende. Ja, de 36-jarige H uit Friesland... die is gisteren veroordeeld door de rechtbank in Almelo... voor het op de billen slaan van een 19-jarige mevrouw... in Preston Palace in Almelo. Dat is weer even geleden, 13 maart, na middernacht... is het dan als de inwoner van Franeker op de dansvloer... van de Almeloze All-In Family Resort Preston Palace staat. Hij is een weekendje op stap met zijn vriendengroep... en heeft volop genoten van de gratis, tenminste tussen haakjes, drank. Zijn ogen vallen op de 19-jarige vrouw die vrolijk staat te dansen. En bewakingscamera's leggen vast hoe de Fries naar haar billen kijkt. En na enig aarzelen haalt hij met een rechterhand uit naar haar bil. Het is een harde klap, een spank... En de jonge vrouw die schrikt en slaat naar haar belager. En geschokt zoekt de vrouw hulp bij het personeel. Terug op zijn hotelkamer wordt de nachtrust van de Franeker ruw verstoord... door beveiligers en politie. Hij doet open terwijl hij in zijn onderbroek staat... en krijgt te horen dat hij zeker niet meer welkom is. En na een verklaring met dubbele tong bij de politie... ziet hij zich genoodzaakt zijn roes uit te slapen in de auto. Ja. Ja, hij moest naar de rechtbank komen afgelopen maandag in Almelo. En hij had er wel spijt van in ieder geval. De klap die deed fysiek pijn en raakte de 19-jarige ook emotioneel. De vrouw was met haar hele familie een weekendje weg en de oma zag het gebeuren. Ze willen €750 vergoeding voor de geleden emotionele schade. En de dader die antwoordde met, ja, dat betaal ik meteen. Het was een ferme klap op een intieme plek, stelt de officier van justitie. En dan maakt het een handeling van seksuele aard. Een zedendelict, oftewel ja, eigenlijk een aanranding. En daarmee heeft de Fries een grens overschreden en die niet is te tolereren. Hij zou moeten worden veroordeeld tot een boete van €750. Die krijgt hij ook. En ze veroordelen hem ook om het slachtoffer €500 schadevergoeding te accepteren. De Fries accepteert de straf. Dat is in ieder geval goed, maar zo zie je het. Het is, het is totaal geen excuus als je gezopen hebt en je slaat gewoon iemand op de billen. Dat is een no-go. Tenzij diegene, ik moet zeggen, Madonna heet. Dan mag je dat misschien wel een henky-penky doen bij de

Depeche Mode en Enjoy the Silence. En daarmee bijna aan het einde van deze avonddienst. Volgende week is dus Peter Gobbe weer terug. En ik ben er dan maandag weer. Ja, en ik ga eruit met een, wat minder bericht. Misschien heb je het al begrepen, maar de 54-jarige rapper en artiest Tony Scott, zijn artiestennaam is trouwens Peter van der Bos, die is op dit moment in zijn helaas laatste levensfase. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij werd internationaal bekend door zijn hip-house music. De in Suriname geboren Tony Scott combineerde hip-hop en house. En hij trad over de hele wereld op. Tussen 89 en 92 had hij 9 hits in de top 40. En zijn nummer Get Into It bereikte in 1990 de 4e plaats. En daarnaast... hij heeft een succesvolle jaren als artiest gewerkt. En daarna jarenlang als muziekdocent. Hij moest helaas in 2015 stoppen met zijn baan als muziekleraar. En zijn ziekte MS tastte zijn gehoor en zijn zicht te veel aan. Op 15 februari 2016 organiseerde zijn goede vriend Ben Liebrand een speciaal afscheidsconcert in Paradiso in Amsterdam. En artiesten die aan deze avond meewerkten waren onder andere Lois Lane, Jochem Fluitsma en Kindy Dulfer. En Tony Scott gaf die avond, ondanks zijn verslechterde gezondheid, zelf ook nog een optreden. Op Facebook laat de familie van Tony Scott weten dat helaas in zijn laatste levensfase is en liefdevol wordt omringd door zijn naaste familie. Dan kunnen we maar één ding doen en ook liefdevol in ieder geval even nog een ode brengen aan deze, voor de Nederlandse muziek, gigant. Ik heb altijd met veel plezier en nog steeds naar zijn muziek geluisterd. Tony Scott en The Chief.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf, maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Betrokken inwoners van Geesteren zijn een inzamelingsactie gestart om de auto van een Syrisch gezin te vervangen die door brandstichting werd verwoest. Het gezin was al eerder doelwit van bedreiging en vernieling. Burgemeester Anko Posma zegt de steun toe. De gemeenteraad veroordeelde de brandstichting als intimidatie en geweld. Oldenzaal maakt zich op voor het zesdaagse zomerfeest Boeskool is los, dat op de Grote Markt is geopend door Harmonie St. Joseph met een populair klassiek programma. Bezoekers kunnen gratis genieten van onder meer een braderie, straattheater, het Kidsdorp en muziek. Lions Boca Oldenzaal verkoopt daarnaast ook herbruikbare wijnglazen voor het goede doel, met de winst bestemd voor Wijngaard Kutter. En FC Twente neemt per direct afscheid van de 20-jarige Harry Kuster, die definitief overstapt naar Telstar met een contract tot 2029. Vorig seizoen imponeerde Kuster tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, maar wist hij de Twente-technische staf niet te overtuigen. Hij debuteerde in oktober 24 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 2 officiële wedstrijden voor de club. Heb ik nu officieel het weer voor Twente. Vanavond is het benauwd. Er vallen vooral in het oosten van de provincie nog wat onweersbuien. Echter, de pittigste buien vallen net over de grens. Komende nacht is het droog en het koelt af naar 20 graden. Morgen begint weer droog, met afwisseling van zon en wolken.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callandsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. 2 mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek en dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Betrokken inwoners van Geesteren zijn een inzamelingsactie gestart om de auto van een Syrisch gezin te vervangen die door brandstichting werd verwoest. Het gezin was al eerder doelwit van bedreiging en vernieling. Burgemeester Anko Posma zegt de steun toe. De gemeenteraad veroordeelde de brandstichting als intimidatie en geweld. Oldenzaal maakt zich op voor het zesdaagse zomerfeest Boeskool is los, dat op de Grote Markt is geopend door Harmonie St. Joseph met een populair klassiek programma. Bezoekers kunnen gratis genieten van onder meer een braderie, straattheater, het Kidsdorp en muziek. Lions Boca Oldenzaal verkoopt daarnaast ook herbruikbare wijnglazen voor het goede doel, met de winst bestemd voor Wijngaard Kutter. En FC Twente neemt per direct afscheid van de 20-jarige Harry Kuster, die definitief overstapt naar Telstar met een contract tot 2029. Vorig seizoen imponeerde Kuster tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, maar wist hij de Twente-technische staf niet te overtuigen. Hij debuteerde in oktober 24 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 2 officiële wedstrijden voor de club. Heb ik nu officieel het weer voor Twente. Vanavond is het benauwd. Er vallen vooral in het oosten van de provincie nog wat onweersbuien. Echter, de pittigste buien vallen net over de grens. Komende nacht is het droog en het koelt af naar 20 graden. Morgen begint weer droog met afwisseling van zon en wolken.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister me niet. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.